Jerry Lee Lewis. It'll be me, Sun Records in the 50s. Oké, we gaan richting de Rhythm and Blues scene in Nashville, Tennessee. In de aanvang van zijn jaren tijd, era, met Robert Tucker. Das Leben ist teuer. Zum Leben. Robert Tucker, 1952, met It Sure Cost Money to Live.

1954, The Crew Cuts uit Canada met Shaboom. Oké. The Roots of Rock and Roll met Western Swing Music met Bob Wills. En het is Texas Playboys. We gaan je terug in het jaar 1937. The History of Western Swing Music, Bob Wills. En het is Texas Playboys. Somewhere yet here. Met Get Along Home, Cindy.

Yeah, swing your girl round and round, do she do. Dat waren Tex, Bob Wills en de Texas Playboys met Get Along Home, Cindy. Western Swing Music, uit 1937, The Roots of Rock and Roll. We blijven nog een klein beetje in Texas met Honky Tonk, Hillbilly Music en de 40er jaren. Met de Seven Rogue Brothers. Er is niet veel bekend over deze Hillbilly Band. Maar damals waren ze zeer populair. In westelijke bereik van Texas. We spelen eerst van de Seven Rogue Brothers. Met de Wham and a Bam. De Seven Rogue Brothers met de Hilltop Rack.

With the bam, daar waren de Seven Row Brothers met een heel top rack. En gespeeld op 5 april 1951 in Dallas, Texas. Weiter geht's, van Texas gaan we jetzt richting Louisiana met Cajun Music.

Yeah, Little Tinai and Flight 56 of Rockhouse Records. Waren dus Little Tinai en de Flight 56 met Let's Elop Baby, natuurlijk. Een original van Janis Martin. Oké, we rocken boppen stompen strolen gemütlich weiter. Eddie Cochran en Ginny.

Yeah, rock around the clock, let's have a ball. Eddie Cochran and Ginny. Eddie Cochran, West Coast, California, damals. In de 50s, van de West Coast gaan we eerst compleet richting Oostkusten, Virginia. Met de Racketeens. En de Racketeens hebben damals in die 50er jaren een zeer goede rock'n'roll song aangespeeld. Uber Janis Martin. De Racketeens zijn we jetzt hier. Met Janis Will Rock.

Genesis back, so we're gonna rock and roll tonight. The Rocketeens aus Virginia waren das met Janis Will Rock. Een song über Janis Martin. En jetzt we über Janis Martin reden. Hier is nog eenmaal Janis Martin. Janis Martin aus 1958 met Love and Kisses.

backing them up and move on down the line. Fireball Steven and Hot Rod Daddy. Okay, Rhythm Bump Records. Ryder Gates, Betty Logan, met hier een slam.